elke aardse vreugde in fris. Eindelijk nietig wordt voor mij. Wat ek is,

kuma ke ko kuma ngade tike wala e wala wadri ka ke ses minute konka radio xka fm tamo la gitang hem ke program ya e he wa finance and commercial running sen program ya wala ke yang da ge qama ke wala ni ya ganga ba ke program chuang komi oscar kabinda untuk tengah tam program awal zo ko ge kan ngoy e ke kan da vunsta khatam awal ko dari ko 5 menit ta uku akhavia or uku fa ko ko dari ke dihar ta 5 menit program ya chon ko age kalung sakuya ke kon kuya ke ngala kuya ke ke wishes ke eh a wa mgoso en kon fitika or ya komisala ngoke mgoso ya planet en kon kala wat ke eh ke na vosta ke kam ku a kango or long sakuya program ya chuang ngang ngang ngang ngang ngang wa malika e he angu apangata e malika e he angu asunga e mku akangu tle taku akangu kwe taki alamasa kuya ke kama anengu uzala amanengu waka angkatane dibi mpangata au mwomti mwomo kanda vezi mkoku akangtake ni anengu apangata ke he achua kuko mngi nga nga meka ake anam me a chotong tak eskan hem ke mata me mat chaw chi pangi ti mat chaw chaw ka wat chi pangi mti chi pangi me mat ko diun mo ta khoi fer andren kula mi khwa fer andren agya a khwa chi kula ka asin he an hit ke hi a ku a wu zela o kwa ka ta ka asin ya no ko mat tuna ke ni mi wo chi chwa ya kan da ngi mang ngi panga ta mi chi chwa ya kan da ngi mang ngi wo na chi ngi mar aka feel ka wa amali ka tsin kan ne ak kula tsin ne ka e mali heddi bi ha o ta tsige ha nna tsin ka o ta ka tsona khana a o ta ba tsige mtso ka tsolo mali tsene ko a panga tsa khu ke tsi khisi ka ha nna tu ka tsi ha tu an ko a tsu mali ka ngo panga ka an ko a tsu ka tsi ha tu an a tsi ki makalu otwa kaje maliki angopanga kang a ota tuwa agya ama tu tsinze maliki angopanga kang a ota a tu tsinze ka wisi ke hi ka masinga ka odi ka musiki tam atu ka musiki tam atu ka giam tsike ha o ka giam wa mali takan ki oda kan ta kam busta ka kam ku akamu tsaya am program atsan ta ke ka tsike atu tsusi tsitu tsojala tsusi tsu tsu hojala amali ma gaba hm asen tsike ha mali gaba ko hm hatsike ha wa amali wa tsikula ka asin tsinne tsinne ka asin ma lat tan dai inden dem trotten ka tsong des ba mulak mutun gaba easy mutun gaba maklek mutun gaba tsimo mar tsikula ka asin he asos net inden lat tan ja wegbleef van dit. Zo gaat het makkelijk. Maar zo gaat het als je een kont dat je extra probeert. Ik ga het trok ik dat je een wakker zwang. Maar ik ga het zeggen op een trok ik dat je een wakker zwang. Nou wat ik heb dit had ik toen ik op een zimboe ja heb die koma kikula a. Die zou hoe het zich gesurvive, hoe het zich oorgeleef. Amen ik ook een joja. Tete ato mo tsiko mo ka tswang amene ko ke yuya tete he governance ko ke tswa a ke a tswa mali ke ang mali ora ka mali ke a dewe ka mali amene ko ka survive amene ke blay up the scot amene ko ke fiela tete ato ngo panga di amako ke fiela ka wa tsika he a go he a balancier a nna nna e ke mi tromane ke kwa di states tam tsik a mi tro kwa kwa haide khlek mokongo ye meke mokongo tsama nwa tswang ke haide khlek ma tswa ke nwa tswang ke di states di states ka mokwe wona mali haide khlek ka ma wona mali to tsike he as a human being tsigeke kwa hendir khong tsigeke kwa ngutlhama kwa khong tsi a dang nae nga senka tsike tsa ya tshokwa kwa kem tsing nga mo ga ke mo ke yenda mar mo ke yenda ta ka ha tsing mo tsiko mo ta ko a yenda
elke keer dat ik hem al won, man, ik ben op een gegeven moment. Oh ja, ik ga weer eens een koe uitgaan. Men kan me niet kwaad, dat verandert me kwaad, dat ik niet kan. Zolang dat ik hem nog wat kom, zolang dat ik hem nog won, dat ik me kan dan nooit. Maar nog steeds, mag ik nog niet. Kijk, verdubbel ik het. Goeie, dit is mijn toekomst in Panga. Goeie, dit is mijn toekomst in Governor's. Ik ga hem niet kwaad, ik ga hem niet kwaad. Ik ga het zeggen, ah, nee, ik kom ze van. Tikkakamang, money acting team. Gula tik kwanu he guka heke kwa ah. Van katsike man nga mitu nga me gula tik kwanu he a tseo. Da gomme ke dala tseo fiela. Tseo fiela. Kule ha gomme ta. Kawatsike he imi, kawatsike he giyami. So katsike pasi mo nyesige ne, this way I will draw the line. Because I've been suffering. Ntima kota masafa, makongo. So the fra is, tisa kita pasi mtisa mtsewa. Mimane wang enjoy, mimane wang khenit, mimane wang sa nga. Malime mungu awana. Mimane watik ema nuda kha. Ki malime mungu awana. Tukulak asinge malat stanskalt, tukulak asinge matkoa luop dir to dir. Strat to strat. Ka fiela chu. Want als ik een fila mag ik nog een kwa. Ik kan mij. Een moepanga, de kota at de moepanga. Een moewana mali, de kota at de moewana mali, ik kan de mooi et zo. Van each time dat ik een mali, ik trok ik een banga. En plus van je moet gelukkig wees. Dan is het kwaad, hoe amalig je bang stress is daar. In plaats van stress kan ik gewoon verwijderen. Het is een gelukkig en nu kan ik alleen. Stress kan ik dat nu stress en mijn nog het gelukkig. Ik wil dat ik. En wie is de ergste? Stress is de ergste. En je kan die stress voor mij. Kula tik kwa nuya, ohe akwa stress ta amuni echa tse, ago kha stress. Te tsa kha leka akwa kanyo akwa, elke kirga tiki he, akren notifications of your cell phone. So atusi ma kuvanga asi, kuvanga khlimlak saldar vies. Kuvanga khlimlak saldar vies. Tukulak asin nga magkungu yes ni dar waya waya yar enin yar ait I to Z. Kan gu yesal nuot khalaga vies ni. Kan gu ye elke ngui atang ngu a stress. Mamomti momo anga. Anga tige a o. Katsike sa atkhaw a. Ki anga hang katsike govern sang atkhaw a. Al bat ye ding is oh om te sin ni. Ik het so ver verdala geleen. Ik heb zoveel van wie ook al geleen. Ik wil gaan wat droppen, is bang. Om een waterbottel te kopen is only 15 rand of 20 rand. You can even afford to buy a bottle of water. Momom ti momo akka kwe, die geld, je moet die geld kom betalen voor die mensen. Makla sinds ik een skilte aan kom. Makla sinds ik een skilte trokwa. So dit is wa wanneer sal ons dit laat staan wanneer moet ek kom om ek kwas geld te nee ek kan kwang gaan maak geniet maak geniet tsike ke ek kan ek kom om ek tsio om kom om ek tsio wat ek sê maar tsawa wat jy panga tsio maar tsawa panga or mang ding dit kan my data my data tsike kom ek oor nie sê kom my maar pas my kan Pasi mang hati kaya magdag, hati kaya magumit kaya, wat sa utok ang ngay, kung agdanga uwa kubongi kaya ngang. Mapasi mang hati mamawa o. At ko pasi kasi magkitray, kiswimi mali, magipangatami tayo, o ya, gobyerno sa kitkami, manung ang ganiye, nagmutsofir fi dalakan kaya. Mamtasin sika eh, at kaya magkongo kaya ngung hingung agdanga ngom kalika o. Atuotisa mukutwana at eke cheese li inskando costa not even a hemp not even a t-shirt
Not even a pair of shoes. Ek koop die kostig van Makongo is oral. Ons is diep in hom. Maar ou moni tsakha tsay anga provider tsay de kula tsi tsadule nqi a provider a. Ya ngoko. Makini ke ya ngi ya fodi la ngi. Is al kreb wat is suk, en is al dit geniet. Maar afterwards, dis waar die stress nou aankom. Ek sê ke hy ang hy ke hy ngo poe malits ngo tam. Dis ou is dit reg noodwendig. Kan hoe veel ek kom, nie ek het sien want ek kan ons almal sukkel met daai. Kom ek so veel la kom ek hier. Man het man nou wone 3 dis nie ding fassie. Maar kom die skuld. Kyk hoe met ek by oor 20000. En as ek sal oor my salaris oor miljoen man ko wone maar kul kubang ma afiela kom ja. Te kan ki o de kende ngui mku akhonwa ba stress van atho tabaka te ketena na hoop hoop hoop kan kholo mmo mingi tuka mingi gmetsuma tsoke simi mali katsinqi man hida mangu wona ka barma tsoke sing or ma tsoke katsinqi ke mo ngwa wona tradition hoko mude mali tsinqi tamo gwa ko yom tsinqi ma tsong gwa ko mali tsinqi tam tsinqi ha te ka garente sing heaving gahi ma atxa watsiki anqonwa strateji ngatsiki ya wa mashonisa katsiki ya wa cash loans katsiki ya wa bango elke instances gee verskillende rente ke ya tisa wa ah. Maar wat doen ek I'm everywhere mi wa bango mi wa cash loans mi wa mashonisa mi wa strateji vaner sal ek kan tla betaal terwyl jy mang hom nog wou net sien for the good of Makongo maka Makongo sa maka diga mahom tsi man chukola ka asinge ek in Makongo sal body vis fer di hele jaar kula tsinge ke moqham tsamin mi qhoqo fer ander ke ek sal the self the clearer dra from young until death mak uthi ncinda njengoba tsukoma tervelke mngopang and plus van ngathi mak oh khabe atsoka ke 3 minute atsang orka ma 2 minute atsang 10 minutes the defeated man for beer myself onna ngathi ke sasigini di mandara mak o tsipangi o di mandara mak kan werk tak tsoka ngathi ke ma dibi ngothi pangi ke the self the gene mngwadra yina mak o 20 yan van ribiek se titi matin ngot o ditit mom tsimo mo di lekker te van Makongo Makongo esa nga o tamatene ngo u kala sa ya ninti ninta gawi tatene ngo wat si pangi like asof ek nie werk nie like asof ek nie iets ge kry in die man nie van mangwe wonaka van ma afiela kamoka ko wat ge mfiti ka hansing van makwa kon hay or makwa kilonga sa khuyam program a tsong di kon hay ke kula tsi tshonu ya e afra ander o kula tsi tshonu ya a kwa ke dala vaner sali o pho dala ama tsong tsike a tshokho kwa van makongwa o ta a tswa enjoy the fruitness of your work tsiko makwa ngo panga a tswa sanga a tsong tene ne tso fer ander ke e wan tlaika masintske tswa kwa kwa ma okwa metalisha ama okwa mtsing he khuya mark once ke tsime ke tswa tsinge sintske tsung kwa en ek sal 'n report gaan skryf tsige het tsung kwa masker vir report ah dalaka ki pangata akasintske dala tsung kwa kwa ni almal doen dit nie, maar sekere mense doen dit. You will be a living stock. Kou tsike pasim sin, kou tsike pasim ke fer alme e goga wona tsima ke kende nga ya fasi. Fer alme e he governe sin kwa tkawa mge mali make wa mga mkawa ga kwa mtiwe ga. Nkoma probeer, ka tuwa tsike he. Taka ma beshlet ki nie, aksal mura Makongo los. Kamu lose. Kau cik afat kami ke proses. Kau cik matin ni agung.
Markuvanga exalted or ventricle like asking at Tunakaki at Hoa. Get sick and can clear all. That's giving a talk, I mean a mature twisa. To go like asking here, I gear thyself to fear and Kuvanga Kuvanga, one way or another. To a clear. My common on a common call is salted dinkum like stun. That's giving a little glum skin. That's giving a little glass get how agi mali. Yang up on a glass, oh yes, quite home. And it's again at the O. In Tiko Togenke Gassi Agiwanaka Exalted Dorp Hanroy Ferf Commandroa Exalted Dorp Hanroy Ferf Kangi Mawakau door to door. How you got even the money Kanga Kuvanga Exalted by Molstap. What's the game to interest up to be boxer? That's like what's the game to that? Then now what's the huh? Come out, that's the gang. Hey, that's the come out in the two notifications. I go ourselves on me. I can't get ha van dag, give van dag. Huh? I don't know what I don't know what Helm lachy at E. I don't know what cracking my sugar and my acoly. Yes. Yeah, so like you are over the moon. So we can visit us at two here a packet come a good so good for the good. In my glam jugitinza, a monikitinza, eat them a gumfita. Don't fit and what I'm not this special. I'm chill, almost I get them going. Young one, don't want to see.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

zwaar, vrij zo'n harend en hille, op die cirkels van Evenser. En hij zei, die mooiste blom, op die tafel slaat die mannetrom. Gigi biki biki gedans, om is zeker eens paardensans. Gigi biki biki gedans, om is zeker eens paardensans. Gigi was een weeskens girl, zij komt van Vellerhof. Maar zij is van Titi's bij, schaaf snip zij haar oog. Zij sexy, zij is lang en slank, wat je zin is wat je krijgt.

0: zo lief geraakt. Alles eenmaal getrouwd. Als hij speelt in koketterig. Tijd nou met die boot.
1: Gigi, pikkie, pikkie, gedanst.

elke maand. Hak zijn kop uit op je plot. Dan paalde aan zij om je velle bruinboer. En hij verlangen naar roet. Zing hij de zaterdag aan te dus volmaan. Laat mij dans, dek ik wel dans. De zaterdag aan te dus volmaan. Laat hij dans, laat hij dans.

zwaaien, zwaar. Vrees zo zijn haar in het emile. Die cirkels van even zullen. Hij zei, zie moest de blom. Op je tafel slaat die man het droom. Zie je, pikje, pikje, gedaans. Om je zeker eens naar de zand.

Jassy, baie welkom by Vastrap. Lekker musiekprogram vandag, want daar's lekker rugby later en alle liefhebbers van eg tradisionele boeremusiek kan gerus nader skuiwe. Ons gaan begin daarmee. En meeste van hierdie musikante en orkeste is nog steeds bedrywig. So dit is nie ou musiek nie. Dis onlangs opgeneem, maar dit is in die eg tradisionele dissipline. Ons gaan begin met Subhat Sitiz. Daarna wil ek speel die Roosterkoek Sitiz, so twee Sitize daar, en dan Vermaasdrif Wals, en dan ietsie lekker van Theo Slabbert.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ek gaan nou speel een lekker stadige eniekie, waar die techniek van Theo Slabbert rarig tentoongestel word. Kom ons luister.